Non-stop music, en dat bij mijn Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen.

Zo, lief nu luisteraars, of in het eerste geval. Dat is een beetje heen en hier gegaan met de muziek, wie dat zal zien. Am meer naar nächste zondag, normalerweise, van deze zwischen. En dan wens ik een zeer schöne Woche. En de schöne Freddy zegt Eddie. En voor zich, der is gezonder, munter. Ik probeer dat zelfs te maken.

Het is zijn rind bij mij aan het gaat. Jo, zo weet dat Chip Taylor, same old story, we hebben die namelijk daar geschiedenis mee kennen, dat gist op de kont waar daar zit zijn college, toen geboren aan het toebaken naar Mejaal, en dan erzählten die namelijk geschiedenis die naar Fongol al daar immer erzählt. Ne? Vielleicht geht es darum, ich weiß es nicht. Ne? 1975 sind wir also beim Chip Taylor.

Ja, als je schoot dat die zanger in Mexico uitgewandeld is, dan weer naar bestemd veel vlot zeggen kom. We komen bij het Lara Fabian. Adagio zingt het uit, dat is Italienisch, het lied dat we ons goed niet aan ons is. Maar Lara is jouw Belg, ne? En heet Lara Sophie Cathy Kreukert. Ja, wie met hem doen kan, is geen kakwet gewonnen. Ne? Dat kan ik toch schon direct noteren. Hier is het, Lara.

Tjo, dat manst wat ik al zoon. Dat is goed, ne? Lloyd Brown, These Arms of Mine, 2005. En toen hoe mij ze maar geduurd, also ik, en mij, en wij twee hun eens geduurd, een stuk reggae, voor wat niet.

Ja, zo zij kan muziek zien. Marco Antonio Solis. Mm-hmm. Zo zij kan muziek zien. Marianne Faithfull, Our Tears Go By. Dat was 64. En dat lied is overigens componeerd voor geen andere wie voor Mick Jagger en Keith Richards. En dementsprechend, als het toch.

Arno was het zoveel. Look kinder, de bomi aan de bopi. Teugtupsen uit zijn oude hullen. We looken deppes voor zie. Mijn eerste een titel. Ons gaan twee andressig. The Boswell Sisters. Old Yazoo heeft dat geen stek. En hoe heet je dat zo snag? Nergens.

Yeah, dat waren ze mijn eerste titel, ons gaan twee andere. Veel meer jong Kimolo net, maar ik doe ons jouw aard andere. Dus ons gaan aard andere. Een titel is Hold Tight, Hold Tight, en dat is van de Andrew Sisters.